0: was met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV SOS. RTV SOS. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV SOS op 105.4 FM.

0: Franstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland.

0: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.
1: Het is stil hier aan tafel. De tv heeft de toon gezet. Het nieuws van de avond.

right. Die Leben, en is nou echt.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Muziekkoepel.
1: De nieuwste Nederlandstalige muziek in de Muziekkoepel bij RTV Slos.
2: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
3: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

sexy people.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
3: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
2: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
4: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
2: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
3: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal anderen lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
2: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
4: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
2: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zit in de kop.
1: Ik ken nog helemaal niet meer. Ah, joh, de Rekjoe. Ja!

ben vaak zo gesponnen, hè.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slots met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botst op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog. En daarom dansen we de regendans. Zijn jullie klaar?
5: Ja!
6: Gloeiende, gloeiende.
7: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
8: Het is zondag, gezellig. Geert en Marieke.
7: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
9: Het is zomer. Het is zomer.
10: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: bij dit programma.
1: Nou, we zijn wel gelijk aan.
0: Ik heb veel last van mijn hoofdtelefoon.
1: Ik dacht dat jij ook iets nieuws zou halen.
0: Ja, ik zou ook iets nieuws halen, maar ik pak straks wel even een andere hoofdtelefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: ZZ Top, om mee te beginnen, want afgelopen week ging de drummer van ZZ Top hemelen. En ja, ik denk dan moet dit lawaai op de lokale zender kunnen natuurlijk.
1: Ja,
0: give
1: zeker.
0: Give me all your loving.
1: Ik krijg net een lekker kopje koffie. Wil jij ook koffie?
0: Nou, ja, doe maar. Lekker.
1: Lekker hoor, dankjewel.
0: Als er nog wat is, tenminste. Ja. Weer een pennywafel.
1: Ja, weer een pennywafel. Ja, ja, die houden we erin hoor. Heerlijk, heerlijk.
0: Nou, daar zijn we weer.
1: Ja, hoe was je week?
0: Mijn week was eigenlijk best wel... Dat was redelijk. Het was de week van eventjes, het is weer voorbij die mooie zomer. Maar ik hoorde dat hij weer terugkomt. Dus ja, het was de week van een familiedag, maar dat was je wij.
1: Ja, weet je dat er heel veel mensen afgelopen zaterdag familiedag hadden? Dat is echt zo'n standaard familiedagdatum.
0: Ja. Spelletje.
1: Ja. En Swingo.
0: Barbecue.
1: Hebben van alles gedaan. Ja, dat was gezellig.
0: Ik had nog nooit gehoord van Swingo. Maar...
1: Nee, ja, dat hebben wij natuurlijk op vakantie ontdekt. En dat gaan we gelijk even in de familie gooien.
0: Heerlijk is dat. Mocht u meer uitleg willen over Swingo, gewoon eventjes cheert@rtvslos.nl. Ja. En dan komt dat.
1: Daar komen gewoon de Swingo verzorgen hoor.
0: Voor de
1: geen
0: rest
1: probleem.
0: Was het de week van mooie foto's uit België van mijn zus. En er blijft een familieprogramma.
1: Uit België? Uit Zeeland toch?
0: Nee, ook in België.
1: Was in België?
0: Ja. Oh, in de pannen.
1: Oh.
0: En het was de week van klusjes.
1: Heb je klusjes gedaan?
0: Ja, ik heb ook nog wat klusjes gedaan.
1: Oké, nou, jij bent in ieder geval je koptelefoon vergeten bij die klusjes. Ja. Want die doet het nog steeds niet. Nou, ik had een beetje aparte week. Want ik moest eigenlijk weer beginnen met werken afgelopen woensdag.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, ik heb een beetje last van mijn te lage hartslag. In de medische term noemen we dat een bradycardie. En dat, dat is vervelend. En het is vooral niet handig als je ambulancechauffeur bent.
0: Nee. Gewoon chauffeur maakt niet uit.
1: Nou ja, kijk, maar dan rijd ik alleen. Maar als ik natuurlijk in een auto rijd met sirene en alles... dan moet ik voor veel meer mensen de veiligheid waarborgen. En dat is een beetje lastig als je hartslag rond de 30 is. Dus ik zit een beetje in de medische molen en in de ziektewet inmiddels. Dus
0: okay.
1: Ja, heel vervelend, maar... Ja, wel terecht en het meest veilig op dit moment.
0: Maar je mag wel gewoon dit programma doen.
1: Ja, dat mocht wel. Ja,
0: met of zonder rock en roll.
1: Ja, met graag.
0: Okay.

0: voor iedereen die jarig is vandaag.
1: Happy birthday, Jake.
0: Raddle moet ik zeggen, en birthday.
2: Het was een lekkere versie.
0: Ja.
2: Ja, leuk. Goed uitgekozen. Hey, ben je afgelopen week nog naar de Nacht van Steenwijk geweest?
0: Nee, ik ben niet naar de Nacht van Steenwijk
2: geweest.
0: Het was er wel gezellig druk, hoorde ik. Van.
2: Ja, dat lees ik net.
0: En ander, maar ja, goed.
2: Nou, ik zag aan het begin van de avond op live op Steenwijk Courant Facebook zo'n filmpje voorbij komen. Toen dacht ik, nou, ik weet niet of dit van dit jaar wel wat wordt. Maar nou lees ik later. Een stampvol Marktplein zorgde voor een gezellige sfeer tijdens de Nacht van Steenwijk.
0: Mm-hmm.
2: Biertjes gingen van hand tot hand en er werd hartstochtelijk meegezongen. Er was geen terrasstoel meer vrij. En ook binnen de horeca was het smoor druk. En op het podium stond natuurlijk onder andere Jannes. Die zegt, ik zit al meer dan 25 jaar in het vak. En wat fijn om weer in Steenwijk te zijn. Ik zie wel 5000 handen. Dus ja, het was toch wel heel gezellig druk.
0: En waarom was jij er niet?
2: Waarom was ik er eigenlijk niet? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet meer zo goed. Want wij hadden iets of... Ik weet het niet meer zo goed. En het was natuurlijk aan het begin van de avond een regen, onweersbuien. Dus dat misschien dat ook een beetje meespeelde.
0: Ja, dat speelde wel een beetje mee natuurlijk op een of andere manier.
2: Maar ik ben blij om te lezen dat het Marktplein toch gezellig bomvol stond. Fijn. En waarschijnlijk hopelijk geen geluidsoverlast geweest.
0: Nee, ik denk het niet.
2: Heb je niks over gehoord,
0: daar
2: toch?
0: Daar hebben ze zich wel goed aan gehouden, volgens mij. Dat moet ook wel natuurlijk, want jij zei vorige week van... zou dat in Meppel ook zo zijn? Ik heb dat eventjes nagevraagd. Ja. Nee, dat gelul. Ik hoorde dat bij toeval. Oh. In Meppel is het precies hetzelfde.
2: Oh, hebben ze daar ook...
0: Daar moet men ook gewoon... Overdag wordt er nog wel eens een klein beetje van... Nou, we zien wel.
2: Ja.
0: Maar s'avonds wordt er echt op gelet.
2: Wordt er ook op gelet.
0: Mensen met geluidmeters en van die... hoe heet die
2: vergunning? Ja, dat zal allemaal wel.
0: Van die boa's en allemaal van die dingen.
2: Oké, nou ja, dan is het dus eigenlijk overal zo. Maakt ook helemaal niet uit. Maar ik ben blij dat het een gezellige avond is geweest.

0: en of het een gouden zomer was. Hè?
1: Absoluut. Ik zit hier. Je moet die pennywafels in een doos doen, pap. Want die worden zo droog. Ik zit hier. Ik stik hier bijna in die pennywafels. Maar goed dat ik een kop koffie erbij heb.
0: Maar die horen zo droog, toch?
1: Nou, maar dit. Nee, niet zo droog. Ze zijn gewoon taai droog. Het moet in een trommeltje. Voor de volgende keer, ja?
2: Ja, ik wel.
1: Maar even over iets anders. Ja, ja, hele goeie, ja. Ik wou het even over de Fancy Fair hebben. De jaarlijkse Fancy Fair in de grote kerk van Steenwijk. Die staat namelijk alweer bijna voor de deur. Op zaterdag 29 augustus begint vanaf 9:30 de grote Fancy Fair met een breed aanbod voor de bezoekers uit Steenwijk en wijde omgeving.
0: Wie niet wou je daar galm bij die
1: ja, ja. Lachen, heb je die? Ja. Steenwijk en wijde omgeving. Heel goed. Wie niet tot zaterdag kan wachten, die kan al eerder terecht bij het kleintje Fancy Fair. Dat begint namelijk op woensdag 26 augustus om 12:00 middags. Tijdens deze kleinere editie zijn onder meer boeken en brokanten te koop. De Fancy Fair die trekt ieder jaar veel belangstelling en staat bekend om het grote en gevarieerde assortiment. En volgens de organisatie is één dag daarom eigenlijk net niet genoeg. Bezoekers die op zoek zijn naar een koopje, bijzondere boeken of een uniek stuk brokante, die kunnen hun zoektocht dus eigenlijk al woensdag beginnen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Alle activiteiten vinden natuurlijk plaats in en rond de Grote Kerk van Steenwijk.
0: Gezellig. Altijd gezellig. Voor de luisteraars in Oostellingwerf. We worden geschouwd op dit moment.
1: Oh ja.
0: Heb ik het idee. En die vraag is eraf, is het altijd zo'n bende in dit programma?
1: Ja, ja, dat is altijd zo, ja.
0: Tijd voor de vrolijke plaats.
1: Ja, leuk. Heb jij weer dinges? Heb je Mart weer?
0: Nee.
1: Die zag ik in de lijst.
0: Ja, die staat wel in de lijst.
1: Oh,
0: maar ik denk, we doen wat anders. Het programma is deze keer meer dan lokaal.
1: Ja, dat is waar.
0: Geert en Marieke, meer dan lokaal. Dat is wel een leuke tekst.
1: Het is wel een hele leuke tekst. Ja. Voor deze week kunnen we het wel zo noemen, ja.
0: Oké. Okay. Vrolijke plaat in het Engels. Had ik beloofd.

0: had volgens mij zo op cd gekund. Ja. Staat ook wel op een cd'tje, maar dan een... ja, zo'n eigen gemaakt, dus een home cd'tje, gezondheid.
1: Of is hij nou een wesp?
0: Ik weet het niet. Ik ga straks voor je zoeken en ik kijk ondertussen rond of er een wesp is.
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, toch?
1: Nee, ik ben een beetje bang voor wespen.
0: We gaan naar Vinyl.
1: Wel gaan we? Ja, gaan naar Vinyl. Ja, inderdaad. Ik ging even wat opzoeken. Ik heb een hele leuke hoes in mijn hand van de Pointer Sisters. Weet jij uit je hoofd of ze alle drie nog leven of niet?
0: Nee, dat weet ik. Ik meen dat ik gelezen heb ergens dat er eentje niet meer op deze wereld...
1: Nee, er is er nog maar één. Is alleen de oudste, Rudd Pointer, die leeft nog.
0: Okay.
1: En de andere twee zijn helaas al gaan hemelen, zoals jij dat altijd zo mooi zegt. Dit is wel een van hun grootste hits natuurlijk die we gaan horen. Uit 1979 gaan we luisteren naar Happiness van de Pointer Sisters.

0: de spetters bewijzen het. Het komt gewoon echt van vinyl.
1: Heerlijk, hè, die disco-vibe. Ja. Ik vind dat zo lekker.
0: 78, 79 ongeveer was dit een... Lopen ze nog op klompen, denk je, tegenwoordig, die dames?
1: Nou, dat zal me niks verbazen. Nee, dat denk ik wel. Ik heb het over, dan hebben we het over de vrouwen van nu Polder 2 / Steenwijk Wold staat er. Dus het is een slash geworden.
0: Vertel.
1: Die begint aan een nieuw seizoen met wederom bijeenkomsten, lezingen en activiteiten. De vereniging die telt leden uit onder meer Steenwijk Wold, Giethoorn, Tuk en Oldermarkt. En iedere eerste dinsdag van de maand is er om 8:00 een bijeenkomst in het MFC Hoogtij aan de Oldermarktse weg in Steenwijk Wold. Daar komen ze dus elke eerste dinsdag van de maand samen. Daarbij staat doorgaans een spreker of een muzikaal programma centraal. Nou, op dinsdag 1 september dan trappen ze af en dan verzorgt filosoof Dr. Ria van den Brand een lezing over Etty Hillesum en haar betekenis als inspiratiebron.
0: Dus?
1: Ja. Op dinsdag 6 oktober volgt een muzikale avond met de Kleebinders.
0: De Kleebinders?
1: Nee, Klee.
0: Oh, Klee.
1: Kleebinders uit Wolvega. Met muziek, humor en creativiteit. En daarnaast zijn er onder meer leesgroepen, workshops, uitstapjes en een groep voor gezamenlijke theater- en filmbezoeken. Nou, leid je dit nou wat? Heb je belangstelling? En denk je, nou, ik heb iedere dinsdag niks te doen, eerste van de maand. Dan kun je gewoon lekker daarbij komen gaan zitten. En meer informatie is onder andere verkrijgbaar bij Margje Dozen. En die is bereikbaar via, zal ik het 06 even noemen?
0: Ja, doe maar.
1: Voor mensen anders... die al pen en papier klaarzitten.
0: Ja, pen en papier.
1: 06-234-133-54.
0: 105.4.
1: Zo leuk.
0: En de frequenties van Radio Centraal. Mart Hoogkamer.

0: Johnny Jordaan, Tante Leen zingt hij ook.
1: André Hazes, ja.
0: Ken jij die nog?
1: Nou, nee, ja, André Hazes natuurlijk wel. Ja. Tante Leen kan ik me niet herinneren, ja, van naam. En, ja. En Johnny Jordaan ook alleen van naam. Die heb ik volgens mij niet meer actief meegemaakt.
0: Het gedicht wat u elke keer hoort. Ik heb een koptelefoon uit het jaar 0. Dat is zo'n oude Sony voor de liefhebbers die denken van, had ik hem maar. Op een of andere...
1: Maar waarvoor heb je die er nou weer afgehaald?
0: Ja, ik denk, hij doet het weer een beetje. Maar hij doet het in ieder geval wel genoeg om het Steenwijkerland weerbericht aan u voor te lezen. Het geldt ook voor bij Stellingwerf en Oost-Stellingwerf. Maar ja, we hebben nog steeds die jingle van...
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Vandaag af en toe zon. En ja, ook zijn er vrij veel stapelwolken, zei Giel vroeger altijd. Stapelwolken bedoel ik.
1: Ja.
0: Er vallen enkele buien, maar er zijn ook plaatsen waar het zo goed als droog blijft. De noordwestenwind die neemt toe tot matig met daarbij middagtemperaturen tot 19 graden. Maandag en dinsdag profiteren wij met z'n allen van een hoog drukgebied. Zo schijnt op maandag in de herhaling van dit programma de zon. De herhaling is alleen op RTV Slos. Maar ook ontstaan er stapelwolken. Maar iets minder dan gisteren staat hier. En dat is dan de zondag. Temperatuur misschien wel 23 graden. Ook dinsdag verringt wat zon. Het warmt verder op en de maximatemperaturen nog verder omhoog. 25
1: echt
0: graden.
1: Waar?
0: En het blijft droog. Dus
1: nou,
0: je zal maar gewoon gezellig. Je zult maar gewoon gezellig thuis zijn.
1: Ja.
0: Vanaf woensdag weer her en der een. Ja, hoe heet dat? Een onweersbui en al die dingen, ja.
1: Oké, okay, nou, voorlopig is het even lekker.
0: Ja, maar dan loopt het ook alweer tegen september. En dan zit er alweer een R in de maand en al die...
1: Ja, dat is waar. Nou, we gingen vandaag natuurlijk voor lokaal, zei jij. En we zitten natuurlijk nu na het weerbericht. Komt er nu ook iets lokaals?
0: Er komt nou ook iets lokaals. Oh. Nee, volgens mij komt de helft van deze club uit Giethoorn. Maar zeker weten doe ik het niet. Dreugenworst en ik leut er gewoon.

0: op een bruiloft, Dreugenworf. Erg geschikt voor feesten en partijen. Ik leut er gewoon onze dialectplaat voor vandaag.
1: Kijk, hartstikke leuk. Zal ik nog even iets vertellen?
0: Ja, want, daar ben je voor aangenomen.
1: Ja, dat is ook waar. Ja, dat is mijn enige doel hier. Dan denk je natuurlijk, de Nacht van Steenwijk is geweest. Het is klaar, het is gedaan.
0: Het is afgelopen.
1: Ja, maar dat is dus dan toch stiekem niet zo. Dat
0: Vertel.
1: Vind ik dan wel weer heel bijzonder. Want aanstaande woensdag, 26 augustus, is er gewoon nog een Live in het Park.
0: Dat is ook zo, ja.
1: En ook niet zomaar één.
0: Met één van jouw vriendinnen.
1: Ja, nou, vriendinnen, nou, maar wel een vriendin van onze show. Hè? Ja, zoals we het altijd zeggen op een groot radiostation. De vriend van de show.
0: Ja.
1: Nou, dit zijn wel de vrienden van onze show.
0: We moeten een keer een nieuwe foto maken met die club. Want we staan nog steeds op...
1: Ja, en we moeten ze misschien ook weer een keer draaien. Want dat is ook alweer een tijdje terug. Dus laten we dat volgende week ook even doen.
0: Volgende week doen wij Green Cadillac.
1: Ja, want die staan dus aanstaande woensdag in het park. En niet alleen Green Cadillac staat er. Maar daarnaast staan ook nog eens even de Moonshine Ramblers op het podium.
0: Het mag wat kosten daar.
1: Ja, dat is wel een hele leuke combi, hoor, mensen. Dus als je niks te doen hebt woensdag, ga gewoon lekker naar het park. De Moonshine Ramblers uit Sterke Wold komen ze. Die spelen onder andere stevige rockcovers van onder meer AC/DC, The Killers, The Kings of Leon, Chef Special. En Green Cadillac, die kiest natuurlijk voor de rockabilly in de sfeer van het Amerika van de jaren 50. Daar moet je dan een beetje aan denken. Met natuurlijk de gitaar, de bekende contrabas, drums en natuurlijk onze zangeres Judith Petter. Ja, superleuk. En dan zijn we er nog niet, hè? Want dan is de week daarna is er nog een keer Live in het Park.
0: Doen we volgende week.
1: Ja.
0: Mocht er van die muziekfestijnen zijn in Oost-Stellingwerf, in West-Stellingwerf, laat het ons weten.
1: Ja,
0: en,
1: dan noemen we dat ook.
0: Zeker. Teert@rtvslos.nl.

0: blunt and taste it like last summer. Het last staat er niet tussen. Feest in Gallegoten.
1: Nou, absoluut. Het jaarlijkse feest dat wel. En wat een feest ook. Zaterdag 5 september staat Magisch Hoef in het teken van gezelligheid, ontmoeting en muziek. Overdag is iedereen welkom tussen 10:00 AM en 5:00 PM op de jaarlijkse open dag. En s'avonds wordt het feest vanaf 7:30 voortgezet met het bruisende muziekfestival Eigenwijs. Nou, wat is er dan overdag zoal te doen? Tijdens de open dag kunnen jong en oud kennis maken met het boerderijleven, de zorgboerderij, de theeschenkerij en de boerderijwinkel. Allerlei streekproducten kun je gaan proeven en kennis meemaken. Nou, en daarnaast is er nog natuurlijk de hele dag volop vermaak, een theatervoorstelling. Door de deelnemers van de zorgboerderij zelf, hartstikke leuk. Er is een kalverkeuring, er is een proeverij. Voor kinderen is er knutselen, springkussen, ballenbak, modderkeuken. Nou, noem maar op. Zoveel te doen. En dan ga je even naar huis om lekker te eten. En dan kom je s'avonds gewoon terug.
0: Want dat kan dan, ook daar. Hè? Dat kan
1: daar ook nog natuurlijk.
0: Als je een plaatsje kunt vinden.
1: Maar s'avonds gaat in ieder geval het dak eraf. Tijdens het muziekfestival Eigenwijs. De tent gaat open om 7:30. En nou ja, dan zit ik even te kijken. Wie komen er onder andere? Dan heb ik dat net zien staan. En nu zie ik het niet meer. Oh ja, hier staat het wel. Karambam komt. Ancora komt in plaats van Henk Wijngaard. Want die ligt denk ik nog in het ziekenhuis. Boer Benny komt. En de Beat Crooks die komen. Nou, dat is een avond vol genieten.
0: Niet te weinig ook.
1: Ja, dat is best een line-up hoor. Ja. Ja, dat is nogal wat. Dat hebben ze elk jaar, moet ik wel eerlijk zeggen. Best wel leuke en goede artiesten daar hoor. Ik ben er eerlijk gezegd nog nooit geweest. Jij dan?
0: Ja, ik ben er wel eens geweest. Ik krijg ieder jaar nog foto's.
1: S'avonds ook?
0: Nee, s'avonds niet. Overdag met die kids van jou.
1: Ja, met mijn kids?
0: Jawel.
1: Ik ben er nog nooit
0: geweest. Tussen de koeien en al die dingen meer. En ze hebben daar van alles hoor.
1: Ja, leuk. Maar je bent er dus ook nog nooit s'avonds geweest?
0: Nee, s'avonds niet. Nee.
1: Het is toch wel een hele mooie line-up.
0: Wel bij de kalverkeuring.
1: Ja, ja dat altijd. Is ook wel weer iets unieks natuurlijk.
0: Maar op een of andere manier, de kop niet van s'avonds.
1: Nou, en mocht je nog heen willen, tickets kosten €17,50 per persoon voor de avond, zeg maar. Hm. En er zijn nog tickets te bestellen.
0: En daarvan is volgens mij een deel voor een goed doel, maar...
1: Dat zou kunnen, dat geloof ik direct.
0: Maar dat zal zo wel natuurlijk, ja. Op een zorgboerderij is al een goed doel.
1: Het is allemaal op de Magisch Hoeve in Gallegoten.
0: Oké, we zeiden het al, het programma vandaag meer dan lokaal.
1: Ja.
0: Hadden wij al something else, hadden wij al dreuge worst. Ooit live bij ons in het programma, de Silver gaat zo.
2: Silver Wings. Pay me my money down.

0: Zilverwings ooit live bij ons in het programma. Volgens mij was dat in Steenwijkerland. Steenwijkerwold bedoel ik.
1: Ja.
0: Tijdens het Glazenhuis. Maar zeker weten doe ik dat niet meer.
2: De keuze van Marieke.
1: Oh, zijn we daar alweer?
0: Nou, we zijn daar weer. Je moet nog even zoeken natuurlijk. Ondertussen heb ik nog wel wat kort nieuws dan. Van ons eigen dorp. Het programma wordt opgenomen in Eesveen. Zodat u dat maar eventjes weet. In de meest analoge studio die je maar kunt bedenken. Nieuws over Eesveen. Het Canadese bedrijf Vermilion Energy. Die mag op grotere schaal aan de slag gaan met de gaswinning. Vanuit de bestaande installatie bij Eesveen. En dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgelopen donderdag besloten.
1: Oh.
0: En dan wanneer u een liefhebber bent van het uit eten gaan en zo. En u denkt, overal is alles vol, er is weer wat nieuws. Geen, even verder heb ik het over, geen standaard menukaart en een uitgebreide wijnkaart. Sinds enkele weken, lees ik hier, is Brunch and More open in Vlaanderen. En dat more dat geldt omdat ze nog niet weten wat er allemaal gaat gebeuren. Eigenaresse Mirjam Mulder die denkt nu al verder. Meerdere vestigingen sluit ik op termijn zeker niet uit.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja.
1: In Vledder, zei je? Gezellig.
0: Dat is naast die grote supermarkt waarvan ik de naam niet mag noemen.
1: Nee. Nou ja, er is er maar één. Dus dat is gauw te vinden natuurlijk. Ja. Hartstikke gezellig. Nou, wat ook heel gezellig is, is mijn keuze van. Die had ik eigenlijk al vorige week. Maar ja, toen hadden we een kleine miscommunicatie. Waardoor er wel een heel leuk liedje gedraaid werd. Maar ja, nu gaan we gewoon nog een keer naar Cliff Richard luisteren. Want dit is toch wel echt mijn favoriet.
3: Ik heb het even uit!
1: Uit 1986.
4: Wait, doe de speech.
1: Hij is toch heerlijk.
0: Kun je er ook mee?
1: Ik moet gelijk aan Gerard Ekdom denken, aan het glazen huis, aan alles.
0: Je gaat gewoon meedoen.
1: We gaan gewoon meedoen.

0: Hier zijn jullie er ook.
1: Ja, ja.
2: Bij dag.
0: Ja,
2: Rob is.
3: Ja, het is alweer het einde van ons programma.
4: Zit er alweer op. Het duurt maar een uurtje. Wie weet, misschien binnenkort wel wat langer. Maar voorlopig doen we dit hiermee.
3: Ja, ja, nou, en dan kunnen we in ieder geval nog ruim luisteren naar onze artiest van de maand. Zitten we al bijna aan het eind van de maand?
4: Ja, we zitten volgende week de R in de maand.
3: Oh, kijk.
4: September.
3: Ja, heb je al, gaan we al vertellen wat de nieuwe artiest van de maand wordt?
4: Wanneer is daar nog tijd voor? Ik moet dan eventjes...
3: Ik kom weer daar heel onverwachts mee natuurlijk.
4: Natuurlijk, dat is...
3: Papa heeft een hele goede administratie.
4: Ik heb administratie van 3 keer niks natuurlijk. Is dat Marco Borsato?
3: Nee, die hebben we al gehad.
4: Ik weet het niet.
3: Nou, we gaan dat eventjes goed opzoeken.
4: Ik heb hem al tot 27. Bluff.
3: Oh, leuk.
4: Ja.
3: Nou, dat is toch een leuk vooruitzicht. Gezellig.
4: Zo uit het blote hoofd.
3: Ja, hartstikke goed. Nou, dan gaan we nu nog 1 keer luisteren naar George Baker.
4: En dit vind ik wel een van de mooiste
3: moments. Ik ook.
4: Ik had iets anders uitgezocht, maar die heb ik over...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio.

0: het er nog toe. Hé, pa, wat drink jij? Hetzelfde als zo even?
1: Een whisky.
0: Ik geef een ruk aan de bel.

Hey pa, wat drink jij? Hetzelfde als zo even. Weer een cognacje? Zo, ik geef het aan de bel.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Rob van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos. Voor Steenwijkerland is dit RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijker Land. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De heerlijke landleven Vestingsveer begint op de koopzondag 30 augustus. Het brengt sfeer naar Steenwijk. De binnenstad van Steenwijk staat op zondag 30 augustus geheel in het teken van de heerlijke landleven Vestingsveer. De sfeervolle buitenveer keert voor de derde keer terug op de markt in Steenwijk en het belooft voor een gezellige dag te worden. De winkels zijn trouwens deze laatste zondag van de maand ook open. Op en rond de markt presenteren zich ruim 70 standhouders. Bezoekers kunnen genieten van onder andere een gevarieerd aanbod aan landelijke woondecoraties, brokanten, handgemaakte artikelen, streekproducten en nog veel meer. Daarnaast zijn er ook demonstraties van traditionele ambachten en vakmanschap. Voor liefhebbers van creatief handwerken vormt de fair een bron van inspiratie voor een komende herfstseizoen. Ook op culinair gebied vult er natuurlijk voldoende te ontdekken. Versgebakken brood, honing, jam, gerookte zalm en paling behoren tot de vele streekproducten die geproefd kunnen worden. Gezellige foodtrucks zorgen voor een smakelijke aanvulling en een sfeervolle muziek. Die geeft natuurlijk het bezoek bij de Heerlijk Landlevenbeurs een complete beleving. De Heerlijk Landlevenbeurs, de Vestingsveer dus, wordt gehouden vanaf 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags. En de meeste winkels, zoals al gezegd, zijn in de binnenstad ook open. Vanaf 1 uur 's middags openen ze hun deuren, waardoor ook het bezoek aan de veer extra kan worden gecombineerd met een middagje winkelen. Wil je meer weten? Kijk dan even op www.steenwijkvestingstad.nl.

De bouw van de Unielocatie in Steenwijk kan van start gaan. Goed nieuws is dat voor het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland. De bouw namelijk van de Unielocatie kan beginnen. De Europese aanbesteding is afgerond, de financiële middelen zijn beschikbaar en de aangevraagde omgevingsvergunning is verleend. 3 marktpartijen schreven zich voor de aanbesteding in. En uiteindelijk is de opdracht vergund aan Prinsbouw uit het Harde. Het schoolbestuur van Simant zal de komende periode de regie van de gemeente overnemen en de bouw van de school begeleiden. Als alles volgens planning verloopt, begint de aannemer in september met de voorbereidende werkzaamheden. Direct omwonenden zullen hierover per brief door de aannemer worden geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de Unielocatie in 2028 haar deuren opent voor de leerlingen. Op 29 augustus aanstaande wordt voor de 42e keer Defensie Fair gehouden. Net als voorgaande jaren zal het terrein rondom de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk weer volstaan met kramen waarop allerlei tweedehands goederen staan. Zoals huishoudelijke artikelen, boeken, brokanten, kleding en prularia. Natuurlijk worden ook meubels en de inwendige mens niet vergeten. Er zijn zelfs de afgelopen tijd zoveel spullen gebracht dat de commissie bang is dat niet eens alles onder de kramen past. De markt begint om exact 9:30 's morgens en zal duren tot 3:30 's middags. Vanwege de grote hoeveelheid boeken en brokanten wordt voorafgaand aan de markt een kleintje fancy fair georganiseerd in dezelfde kerk. En dat gebeurt op woensdag 26 augustus tot en met 28 augustus. Dan is de kerk namelijk open van 12 tot 5 uur, 's middags dus. In de kerk kunt u heerlijk sneupen tussen alle boeken en brokante spulletjes en ook LP's, CD's en DVD's zijn er te vinden. Natuurlijk is er ook het kerkcafé, dat is weer geopend voor koffie en thee. Na de fancy fair zullen de boeken worden overgebracht naar het pand aan de Kerkstraat nummer 12, waar elke zaterdag tot en met november de deuren weer open gaan vanaf 10 uur 's morgens voor de boekenverkoop tegen gereduceerde prijzen.

Vanaf donderdag 15 oktober zijn de inwoners van Steenwijk en omgeving weer van harte welkom om gratis het internationale balvolkfestival Cadanza te bezoeken in Rabo Theater De Meente. Tijdens de 13e editie van Cadanza komen ruim 1000 bezoekers uit heel Europa dansen op live muziek, gespeeld door 15 bands uit binnen- en buitenland. Inwoners van Steenwijkerland kunnen zich melden bij de kassa van Cadanza en zeggen dat ze uit deze regio komen, en op die manier kunnen ze die donderdag dus gratis naar binnen. Voor mensen die echt voor het eerst komen is er zowel op donderdag, de gratis dag dus, en ook vrijdag om 18:30 een korte uitleg van veel voorkomende dansen. Ook in de rest van het workshopprogramma is er aandacht voor alle dansers. In de workshop Dance to Your Limits leert iedereen wiens lichaam niet altijd even goed meewerkt hoe je toch plezier kunt hebben in het dansen. En ben je de pasjes even kwijt, dan is er altijd wel iemand op de dansvloer om je te helpen. Nog even alle data op een rijtje. Donderdag 15 oktober van 6 uur 's avonds door tot 1 uur 's nachts. Dan kunnen dus bewoners uit de regio gratis komen. Vrijdag 16 oktober van 11 uur 's morgens tot 12:30 's nachts. En zaterdag 17 oktober van 11 uur 's morgens tot 2 uur 's nachts. Ook op zondag 18 oktober is het open. Van 10:30 half 11 dus tot 19:30 half 8 's avonds. De tickets zijn verkrijgbaar via www.cadanza.nl of te koop aan de deur van Rabo Theater De Meente vanaf donderdag 15 oktober. 18 uur, 6 uur 's avonds.

Een nieuwe expositie over winkeliers en ambachtslieden in Vollenhoven. De expositie wordt geopend vanaf 1 september en duurt tot 1 november van dit jaar. In september en oktober is die wisselexpositie over de vele winkeltjes en bedrijfjes die er in Vollenhoven waren in de jaren 1950, 1960 en de venters die langs de deuren kwamen om hun waren aan

schoenmakers tot de petroleumventers van toen. Er is ook aandacht voor bijzondere bodemvondsten in het museum. De vaste expositie namelijk is uitgebreid met bijzondere bodemvondsten uit de 17e eeuwse herberg en een boerderij aan de rand van Vollenhoven. Deze zijn in bruikleen uit het provinciaal depot in Deventer, waaronder een degen met een heel bijzonder verhaal. Wil je meer

AED gebruiken aan reanimatie. Een training is er voor vrijwilligers van de Buzepollen en het cultuurhuis De Eendracht in Giethoorn. We vinden het belangrijk, zo zegt de organisatie, dat iedereen die in onze gebouwen aanwezig is, weet hoe je moet reanimeren en een AED gebruikt. Daarom werken we samen met Patricia Kuiper van EHBO Wereld, die een training AED gebruik en reanimatie verzorgt voor onze vrijwilligers en personen die vaak bij ons in het pand aanwezig zijn. Ben je dus regelmatig in het cultuurhuis of bijvoorbeeld de Buzepollen en wil je de training volgen, dan wordt deze training kosteloos aangeboden. De trainingen zijn woensdag 2 september in het cultuurhuis Giethoorn en maandag 7 september in de Buzepollen. Het tijdstip is op beide locaties om 7 uur 's avonds en duurt tot 10 uur. Opgave kan via een intekenlijst cultuurhuis of info@cultuurhuisgiethoorn.nl. Je kunt ook mailen naar debuzepollen@outlook.com. Bij Veel Animo wordt er nog een derde avond op dinsdag 15 december in het cultuurhuis in Giethoorn aan toegevoegd.

Nog even dit voor de bezoekers van Dijkha live in het park op woensdag 26 augustus. Alles begint dan namelijk een half uur eerder. Dijkha live in het park gaat eerder van start. Het concert van The Moonshine Ramblers en Green Cadillac start om 20:30, half negen dus, en eindigt om 11 uur precies. Hiermee hoopt productiehuis MOL eventuele geluidsoverlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In de oorspronkelijke programmering is het over het hoofd gezien dat op deze datum de schoolvakanties zijn afgelopen. Vandaar dus dat het productiehuis MOL, meent op locatie, bij iedere productie maximaal rekening wil houden met de leefomgeving van de omwonenden. En juist om die reden is besloten om het concert op 26 augustus, aanstaande woensdag dus, te vervroegen. Om 7:30 gaan de deuren van Park Ramswoerd al open. Het concert start dus om 8:30, eindigt om 11 uur precies. En deze tijden gelden alleen voor het concert op woensdag 26 augustus. Nog één keer Lemonade bij Dijkha live in het park. Op zaterdag 29 augustus dan wordt het afgesloten met de bijzondere avond in Park Ramswoerte. De Steenwijker coverband Lemonade staat deze avond voor de laatste keer op het podium van Live in het Park. Na ruim 11 jaar en ongeveer 200 shows te hebben gespeeld, gaat de band er eind 2026 mee stoppen. Gitarist Piet van Buiten namelijk, inmiddels al 72 jaar oud, heeft naar eigen zeggen genoeg meters gemaakt op het podium in diverse bands. Hij heeft er nog enorm veel plezier in, maar fysieke klachten nekken hem. Af en toe pakt Lemonade extra uit met toegevoegde blazers onder de naam Lemonade XXL. En zo zal dat ook zijn tijdens het optreden bij Live in het Park op 29 augustus. Met het optreden wordt ook Dijkha Live in het Park afgesloten voor dit jaar. Gedurende de zomer vormde de muziekkoepel in Park Ramswoerte opnieuw het decor voor een reeks openluchtconcerten. Wil je meer weten? Kijk dan even op www.demeente.nl.

En heeft hij gewoond en geleefd in de buurt, de dichter J.C. Bloem. 6 september is zijn herdenkingsdag. De dichter van Voorbij, Voorbij en Voorgoed Voorbij. Van 11 tot 17 uur, dus van 11 tot 5 uur 's middags, voordrachten over Bloem en zijn levensgezel Clara Egging. Literaire busreis, die staat ook op het programma, naar Paasloon, waar Bloem heeft verbleven. En Nationaal Park Weeren bij Wieden, waar Bloem dus woonde. De tentoonstelling is er ook en verder een presentatie van een herdenkingsbundel. Er is beperkt ruimte om deel te nemen en informatie en aanmelding. Dan moet je eventjes contact opnemen met jcbloemstichting.nl/herdenking. De slogan van het hele gebeuren is: J.C. Bloem is dood, leven de poëzie. 6 september dus, en dat gebeurt hier in Steenwijk.

een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en videoart. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40.

Deze zomer in Villa Ramsvoerte, het nieuwe culturele festival Hendrikscaravaan. Voel de magie van het monument. Van 3 tot 6 september strijkt Hendrikscaravaan neer bij Villa Ramsvoerte in Steenwijk. Een uniek cultureel en theatraal festival voor jong en oud. Voel de magie van het monument en laat je verrassen door theater, live muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Aan de rand van het stadspark, omringd door de hoge bomen en waterpartijen, schittert Villa Ramsvoerte, een sprookjesachtige Art Nouveau-villa die er zo uit een andere tijd lijkt weggelopen. Deze zomer strijkt Hendrikscaravaan daar neer bij de iconische villa. Bij het 25 jaar van Kopje Cultuur speelt de caravaan een unieke versie van het verhaal van Hendrikscaravaan, vol intriges, verrassingen en een beetje magie. Een bijzondere middag of avond. Ontdek het hele programma op Hendrikscaravaan, Hendriks met CK.nl en bestel je tickets.

jaarlijkse vrijwilligersactiviteitenmarkt is de gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties uit Steenwijkerland en omgeving om te laten zien wat ze doen om nieuwe vrijwilligers te werven. De markt, die op zaterdagmiddag 5 september wordt gehouden, is voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een maatje voor iemand willen worden en voor scholieren die maatschappelijk stage zoeken een leuke gelegenheid. Net als vorig jaar staan de kramen in het sfeervolle plein onder de bomen van de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 22 in Steenwijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Procent Steenwijkerland en de vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersinformatiepunt, oftewel VIP Steenwijkerland. In combi met Kopje Cultuur vraagt men de deelnemende vrijwilligersorganisaties een actieve invulling van de kraam te geven. Het promoten van vrijwilligerswerk wordt een stuk aantrekkelijker als bezoekers bijvoorbeeld een rondje kunnen fietsen op een duofiets, mee kunnen rijden op een quad van de brandweer of een kijkje kunnen nemen in bijvoorbeeld de dierenambulance. De plek waar alles samenkomt is VIP, vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. Het VIP is onderdeel van de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop en is actief in heel Steenwijkerland. Op de website VIP Steenwijkerland is een scala van vrijwilligersvacatures en informatie en trainingen te vinden. Organisaties, stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken nodigen we van harte uit, zo zegt de organisatie, om mee te doen met deze vrijwilligersmarkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie over de opgave, nou wel graag voor 10 augustus, kan via de website vipsteenwijkerland.nl worden aangevraagd. Er kan ook gemaild worden met vip@sociaalwerkdekop.nl.

nieuws over de gondelvaart Giethoorn, waar lage bruggen zorgen voor grootste creaties. De Kop van Overijssel beleeft weer een zomer vol met corso's en gondelvaarten. Als een betoverende afsluiter van het seizoen is de gondelvaart van Giethoorn er. Op zaterdag 29 augustus varen 12 hoofdgondels en een jeugdgondel door de sfeervol verlichte dorpsgracht. Deze gondelvaart is nogal uniek vanwege de lage Gieterse bruggen die de bouwers ieder jaar opnieuw uitdagen om slimme en verrassende creaties te bedenken. Waar corso's vaak de hoogte in kunnen bouwen, gelden in Giethoorn strikte afmetingen. Gondels mogen maximaal 1,80 meter hoog zijn en 3,20 meter breed. Toch weten de deelnemers elk jaar indrukwekkende kunstwerken te creëren door gebruik te maken van draaiende schuiven en uitklapbare onderdelen. Vanaf 6 uur 's avonds bruist het dorp van activiteiten langs de route. Vanaf 8 uur 's avonds start het varende voorprogramma met onder meer muziekboten, authentiek gietersgevaar en ander entertainment. Het hoogtepunt volgt om ongeveer 9:15, wanneer de gondels volledig verlicht en aangekleed door de dorpsgracht varen richting de Majesteeg en dan ook richting de Krumte. Door de combinatie van water, licht en muziek en creativiteit ontstaat een bijzondere sfeer die jaarlijks duizenden bezoekers naar Giethoorn trekt. Langs de route kan iedereen zijn eigen favoriete plek kiezen, van het begin van de stoet tot de sfeervolle laatste meters van de route. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via www.gondelvaartgiethoorn.nl. Volg ook @gondelvaartgiethoorn op Instagram voor het laatste nieuws, sfeerbeelden en exclusieve inkijkjes achter de schermen bij de bouw van de

de buurt. Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden en de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg in Steenwijk. De rotonde is bedoeld om te zorgen voor de verbeterde doorstroming van het verkeer. En tijdens de werkzaamheden blijft het Steenwijkerdiep voor iedereen bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om het Steenwijkerdiep mooi en aantrekkelijk te maken. Naast de nieuwbouw van 3 supermarkten komen er 1...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, Ja 21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. Ja 21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slobs met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven. Toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen. En dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk. En het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan een half miljoen Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, welkom op deze zaterdag de 22e augustus 2026. Twee uur, kopwijzer weer. De zomerperiode is achter de rug. We stappen er weer vol in, twee uur kopwijzer. En dan beginnen we natuurlijk met politiek. Misschien nog niet al te veel op de agenda van de politieke markt... maar er komen heel wat onderwerpen op tafel... die nu op dit moment vooral belangrijk zijn. En daarvoor voor politiek zit Dennis Mettin hier. Hij is fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En daarna hebben we een opname van Noordwestgroep Industrie. Dan praat ik met Christian Visser, hij is assistent teamleider van Noordwestgroep Industrie. En Alex Weidema is voorman van de Noordwestgroep Hout. En het gaat onder andere over de uitbreiding van alle werkzaamheden. Ik zeg bij, het is een opname, maar wel een heel fijn gesprek. We beginnen met Dennis. Welkom, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wakker. Vakantie achter de rug.
1: Ja, lekkere vakantie gehad. Drie weken helemaal niks gedaan. Maar ook na de vakantie wel weer direct gestart. En je zegt wakker, vanochtend 5 uur ging de wekker gewoon. Dat was mijn dochter in dit geval.
0: Ik wou net zeggen, zal je dochter geweest zijn.
1: En 5:15 lekker op de sportschool. Dus dan gaan we de dag fris weer starten.
0: Ja. Nou, je kopje koffie heb je ook al gehad. Dat heb ik hier gezien. Waarschijnlijk al wel eerder eentje.
1: Heerlijk.
0: Maar dat maakt niet uit. Dus beginnen. En dat houdt dus ook in met de hele politieke circuit.
1: Ja, je verwacht even rustig te kunnen beginnen na een reces. Voor mij natuurlijk ook nieuw. Ik heb wel als burgerraadslid eerder erin gezeten. Maar als fractievoorzitter om even weer met elkaar de koppen bij elkaar te steken. Wat gaan we nou doen de aankomende tijd? Maar ja, genoeg nieuws en dingen waar je mee bezig moet.
0: Ja.
1: En voor nu de focus. Eerst even voor de aanstaande politieke markt. We hebben nog een leuke raadsexcursie. Ook even goed om weer met de volledige raad bij elkaar te komen.
0: Ja.
1: En elkaar nog beter te leren kennen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat misschien wat allerbelangrijkste is voor de aankomende weken.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Pro is begonnen eigenlijk vlak voor de vakantie. Er is toen een gezegde geweest van Pro. Deze PPN, dus in begin juli, die vergadering, is een tussenstation. De echte test is de begroting.
1: Ja.
0: We maken dan keuzes die inwoners merken... bij onder andere wonen, bestaanszekerheid, zorg, klimaat... enzovoort, enzovoort. Een gemeente die werkt voor iedereen.
1: Ja.
0: Staan jullie daar nog steeds zo in?
1: Het zou nu best wezen als ik nu zeg... nee, daar staan we niet meer zo in.
0: Ik
1: pak even de basis van de partij.
0: Ja.
1: Al is het alleen Steenwijk of landelijk. Ja, dat is waar we voor staan. Hè? Het sociale stukje, het groene stukje... dat hand in hand gaat... dat als je een mooie leefomgeving hebt voor je inwoners... dat ze hier gezond oud kunnen worden, maar ook het financieel goed hebben. Nou, we hebben straks een mooi onderwerp erover. Dus het sociale stukje, het fysieke stukje, maar ook het financiële stukje... Ja, om gewoon een goed leven te kunnen hebben.
0: Ja.
1: Nou, dat lijkt me toch wel het minimum waar we voor moeten vechten. En die PPN, die was beleidsarm. Daar hebben we natuurlijk wel hier en daar vorm proberen te kunnen geven. En dat was de motie voor de peuken, de peukenfilters... en de motie voor Lelystad... Want ja, dat zijn twee dingen, vinden wij. En dat ook van onze grote achterban. Die zeggen van ja, maar dat zijn dingen die ons wel beperken in onze leefomgeving.
0: Peuken, kun je dat even kort uitleggen?
1: Nou, de peukenfilters, dus plastic wat achterblijft. Ik weet niet meer hoeveel liter... als je bijvoorbeeld een peuk in het water gooit... hoeveel liter water dat vergiftigt. Maar ik begreep dat één peuken een flinke sloot al goed kan vergiftigen. Nou, en dat wil je gewoon voorkomen. Je wil een gezonde leefomgeving hebben. En daarnaast, het ziet er ook gewoon niet uit. We hebben leuke festivals gehad. Onze burgerraadslid Harry van der Meer... die heeft een filmpje gemaakt. Die is met een emmer rondgegaan en die peuken verzameld. Nou, die kon wel twee emmers aan peuken.
0: Ja, ja.
1: En dan hebben we het over één dag. Hij heeft het ook in de binnenstad gedaan op een reguliere dag. Is ook gewoon weer een emmer vol. Eén, het is opvoeding. Maar twee, misschien moeten we de mensen ook eens stimuleren. Want het brengt zoveel meer schade aan. Of bij mensen of bij dier.
0: Ja, ja. Ja. Ja, inderdaad, het brengt schade aan eigenlijk alles toe.
1: Dat.
0: Ja, ja. Even nog terug op dan die begrotingsvergadering. Dat heeft allemaal, denk ik, ook te maken met wat er in Prinsjesdag besloten wordt.
1: Ja, we zijn wel gewoon heel erg afhankelijk wat daar... met alle spanningen die er nu gebeuren, van wat gaan ze doen? Wordt er bezuinigd? Wat is de ruimte die we zelf hebben? Wij weten natuurlijk al zelf al wel waar onze ruimte zit. Daar hebben wij natuurlijk ook ons coalitieakkoord op gebaseerd. Maar toch ben je nog steeds afhankelijk van... nou ja, wat krijgen we, wat hebben we, waar hebben we ruimte?
0: Er wordt niet stiekem, of er is niet stiekem al wat uitgelekt of zo. Nee, het moet allemaal nog beginnen.
1: Nee, het moet. Nou ja, het is, ik vind het wel een van de meest spannende prinsjesdagen. Ja. Dat je gewoon niet weet wat het kabinet gaat doen.
0: Precies. Ja, precies. Ja. Ja, minderheidskabinet. Lastig, ja. Speciaal speerpunt van Pro was, is... is ook mede door Trein Jongman opgestart en ontstaan. Samen voor Ryan.
1: Ja.
0: Een prachtig, tenminste dat vind ik persoonlijk. Mag ik eigenlijk niet zeggen hier, maar doe ik toch. prachtig project. Het staat nu op de politieke markt.
1: Ja, 2.0.
0: Ja.
1: Even de vervolgstap. Ja, ja, er is een fantastisch raamwerk neergezet over de jaren. En dat, daar zie je ook wel in de kritiek terug. Van oké, daar kon het beter, daar kon het beter. Maar wat je dus ziet over de jaren is dat zij dat ook gewoon goed hebben gemonitord. Waar kon het dan beter? En daar komt dit dan uit voort, hè, de 2.0. Van oké, waar kunnen we de pijnpunten, ik wou bijna zeggen kinderziektes, van waar, ja, waar lopen we tegenaan? Ja. Om dat eruit te halen, om echt bij het kind te zijn. Dus bij de Ryan. En dat je dat kan gaan voorkomen. En ik heb ooit hier gezeten in een interview voor... dat ik hier, volgens mij in mijn burgerraadslidtijd nog... en toen zei ik ook van je moet blijven investeren in dat voorliggend veld. Want je voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja.
1: En ja, daar vechten hun voor. Of vechten wij als gemeente ook voor. En volgens mij hebben wij daar ook een voortrekkersrol in. Dat begreep ik in ieder geval. En daar word ik helemaal blij van. Dat gemeenten zo bij ons aankloppen. Van hey, hoe doen jullie dat? Dat willen wij ook wel.
0: Ja.
1: En dan vind ik het ook fijn dat we dan niet achterover gaan hangen. Van hoe kunnen we het nog verder verbeteren? En dat we nu ook echt de ouders bij betrekken. In plaats van alleen het netwerk. Wat natuurlijk ook hartstikke belangrijk is.
0: Ja, ja, ja. Ja. Wat zijn de punten die het naar het eerst trouwens. Het punt 1.0. Ja. De stap wordt er gemaakt.
1: Ja.
0: Naar het 2.0 brengen.
1: Nou ja, dat is dan. Ja, dat klinkt voor de hand liggend. Maar dat is dan nu om direct de ouders erbij te betrekken. Dat die direct aan tafel zitten. Ook bij het netwerk. Want ja, dat ze niet als, als leidend voorwerp worden behandeld. Maar als ook een hoofdrolspeler in dat netwerk.
0: Ja.
1: Daarnaast gaat het niet meer over kinderen in het algemeen. Het gaat over de casuïstiek zelf. Dus dat die verschillende netwerken per casus kunnen gaan behandelen. Daar komt natuurlijk ook een van die pijnpunten uit. Dat is die verdomde AVG. Daar moet je voorzichtig, daar moet je goed mee omgaan. Maar als er echt, sorry voor mijn taalgebruik, maar als er echt stront aan de knikker is, ja, dan wil je ook dat een meester, dat als er een kind binnenkomt die vervuild is of mishandeld, noem het iets, dat die direct die melding moet maken.
0: Ja.
1: En niet denkt, hey, dat kan ik niet, want hey, ik moet me wel aan die regels houden. Dus dat zijn even enkele punten. Ja, daar word ik wel heel enthousiast van. Want dat is waar ik ook in mijn dagelijks leven mee te maken heb in mijn werkveld. Dat er gewoon geen communicatie is, waardoor kinderen dus wegvallen tussen de netwerken.
0: Ja.
1: En dat ze gewoon over de schutting worden gegooid. En hoe verschrikkelijk is dat? Niemand wil dan die Ryan worden. Die keten wil helemaal niet doorlopen. En dat is het gevaarlijke met het voorliggend veld. Je ziet dat er kritiek is, want het kan niet gemonitord. Hoeveel zaken zijn dan opgelost? Maar het is net zoals voetbal. We jubelen allemaal de spelers die scoren. Maar die verdediger die net die paslijn is ingedoken... Die bal tegenhouden. Je weet niet hoeveel ballen hij heeft voorkomen die dan het doel zijn gegaan.
0: Ja, ja.
1: En die nog vele malen belangrijker is. En daar, ja, dat vergeten we soms. En dat moeten we niet vergeten, want hoeveel zaken zijn hierdoor al nu al voorkomen? En hoeveel zaken gaan we nog meer voorkomen? Ondanks toch een gigantische druk op de jeugdzorg.
0: Ja, ja, ja. De jeugd heeft het ontzettend moeilijk de laatste jaren.
1: Ja.
0: Eigenlijk een beetje na coronatijd, staat mij zelf zo bij. En de mensen eromheen hebben moeite met.
1: Ja. Het is, het is een combinatie van vele factoren. We hebben altijd last van de jeugd gehad, zeg ik altijd.
0: Ja, maar ja.
1: Nu zijn het de jongeren op de fatbikes. En vroeger waren het de jongeren die een peukje aan het roken waren op de hoek van de straat.
0: Ja.
1: Weet je, dat behoud je. Alleen zitten we nu wel in een stroomversnelling. Met een hele snelle wereld, een veranderende wereld. Met social media. Waar je elke dag door je eigen bubbel wordt geïndoctrineerd. Waar je heel veel van vindt. Dat is wel heel lastig om dat te blijven regisseren en te monitoren. Monitoren.
0: Ja.
1: Helemaal als ouder. Want je weet, hopelijk weet je wel wat. En heb je dat gesprek erover. Maar je weet ook de helft van de tijd niet wat iemand meekrijgt. En wat voor denkbeelden iemand krijgt. Of dus in welke groepen iemand terechtkomt.
0: Ja.
1: Ja, en dat is wel heel belangrijk. Dat bijvoorbeeld een school. En dat is toch de plek waar een kind het meeste zit. Dat die hoofdrol ook kan krijgen.
0: Ja.
1: Zonder dat we daar de druk nog hoog op moeten leggen. Want die druk is ook al heel hoog.
0: Ja. Ja. Ja, ik zag van de week een stukje op NPO 1, programma, dat er was een onderzoek gedaan naar jeugd en wat ze op internet deden en wat ze verwachten of hun ouders daarvan wisten en andersom.
1: Ja, ja.
0: Daar zat een heel verschil in het procenten dat ouders dachten, wel wetende, ja, dat hun kinderen wel naar hun toe zouden komen.
1: Ja.
0: En dat de kinderen dat dus niet deden.
1: Ja, en daar schrik je ook van. Het is ook een stuk schaamte. Ik heb daar ook zo'n stuk over gelezen, bijvoorbeeld met spelletjes. Ik was vroeger ook altijd een gamer, maar ik had daar nog niet mee te maken. Je hebt nu dat spellen niet meer alleen een spel zijn, maar een sociaal netwerk, maar dan digitaal.
0: Mm-hmm.
1: En dat je dan bijvoorbeeld lastiggevallen wordt door een oudere man die wat anders, andere beelden met jou of denkbeelden met jou heeft.
0: Ja.
1: Ja, dan is er ook schaamte om dat te vertellen dan tegen de ouders. En dat is ook wel anders, want je weet dus ook niet meer... je kan ook niet meer vertrouwen op een spelletje...
0: Onschuldig
1: leek aan de voorkant.
0: Ja.
1: Maar dat soort dingen gebeuren. Dus het gesprek, één, dat ouders daar ook dat gesprek blijven voeren.
0: Ja.
1: Maar ook voor weer, pak ik weer school... dat ook een onderwerp van gesprek blijft in de klas.
0: Ja.
1: Want dat is toch wat ze bezighoudt elke dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dit zijn ook de onderwerpen die voortkomen uit en voorkomen in Samen voor Ryan?
1: Nou ja, het is maatwerk. Dus elk Ryan heeft een andere achtergrond. Hè. Dat kan bijvoorbeeld omdat iemand een label van ADHD heeft... tot waar we het nu over hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat is waar je met de verschillende netwerken wat mee moet. En dat gesprek moet blijven plaatsvinden. Dus ja, om te zeggen van oké, dat is dan onderdeel van Samen voor Ryan. Ja, alles is onderdeel van Samen voor Ryan op het moment dat iemand dreigt een Ryan te worden.
0: Ja, ja. Je noemde het net al even wat een heel belangrijke plek is voor jeugd, de school.
1: Ja.
0: Mooi bruggetje heb je me gegeven. Ja. De unilocatie.
1: Ja, mooi.
0: Het staat te gebeuren.
1: Ja. Ja, ik kreeg ik er veel van.
0: Ja.
1: Ik las het artikel en ik zag de foto laatst ook weer staan. En we weten natuurlijk allemaal dat het eraan komt. En toen dacht ik, oh, had ik dit maar in mijn jeugd gehad. Eén ding waar ik helemaal blij van word... zijn dat de verschillen alweer doorgebroken worden. Ik zat vroeger op Ekeringen. Niks mis mee. Ik vond het fantastisch. Hele leuke tijd gehad. Mm-hmm. Maar wij waren wel die VMBO'ers. Of je nou wou of niet. Dus daar was al een verschil tussen de mensen die bij lijsten bij zaten... of dus bij de Ikringen. En dan had je ook nog dus die mensen van Stationstraat.
0: Ja. Ja,
1: absurd eigenlijk. Ja. Dus je loopt daardoor al 10-0 achter. Dus ja, ik kijk hier ontzettend naar uit. En volgens mij krijgen we hier ook een voortrekkersrol uit. Als ik het zo lees en als ik het hoor... dan hebben we gewoon een hypermoderne universiteit... maar dan voor voortgezet onderwijs.
0: Ja.
1: In ieder geval diezelfde stijl.
0: Ja.
1: Ja, ik kan er alleen maar jaloers op zijn... en maar heel blij van mijn kinderen dat die straks daar naar school kunnen.
0: Ja. We praten er zo even verder. We gaan eerst even onderbreken met een plaatje. De

0: Whatever van Elske de Wal. Zit nog steeds aan tafel met Dennis Mettin. Hij is fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En we hebben al mooie stappen met hem doorgesproken. En we zijn aanbeland bij het starten van de bouw van de nieuwe Unilocatie, waar Dennis heel blij mee is.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, wat kan, maar ja,
0: je ziet je kindjes al daar in de school
1: absoluut
0: gaan.
1: Ja, wat mooi. Mijn dochter is net begonnen op de basisschool, waar ik ook al helemaal al blij van word. Ook al als hypermodern. Ik dacht, ja, dit is volgens mij de route die elk kind wil zien lopen. Nu moeten we nog de uitwerking natuurlijk zien, want precies, we zien nog alleen de beleidsteksten.
0: Ja.
1: Maar als het goed op papier staat en dat de uitkomst is, ja, dat is natuurlijk een fantastische basis ook voor Steenwijkerland. Ook de aantallen aan kinderen die daar zijn. Maar het is ook, we hadden het net over het voorliggend veld, dat komt hier natuurlijk ook weer terug. Ondanks dat het in de stenen zit, is het fysieke gedeelte. Het is het netwerk opzetten, ook voor later eenzaamheid voorkomen. Dus dat je nu al met sport bezig gaat, dus dat je ook in dat netwerk blijft. Het heeft zoveel pluspunten. En we hebben het vaak over de kosten, maar je moet kijken wat dit aan kosten voorkomt.
0: Ja.
1: Door gewoon goed onderwijs.
0: Ja.
1: Ja, dus daar kan ik alleen maar de handen voor op elkaar doen. Ja.
0: Ja. Wethouder Bunt die heeft gezegd dat het gaat ook om het betrekken van de buurt.
1: Ja.
0: Want school is een onderdeel van een wijk.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook, heeft dat meerdere kanten. Het kan ook zijn, want ik weet niet of er een leerling uit mijn hoofd dat ging, maar heel veel. En dat moet allemaal die kant op. En ook, ja, dat zal ook bijvoorbeeld verkeersproblematiek kunnen opleveren. Ja, en daar moet je dus ook monitoren en daar moet je er ook op bijsturen.
0: Ja.
1: Ik heb wel verwachting dat dat gewoon wel heel snel goed gaat. En dat is met alles wat je opstart. Dat heeft kinderziektes, dan moet je eruit halen om daarna weer beter beleid uit te kunnen voeren.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is met alles wat wij doen. Of het alleen het onderwijs is, en dan kan ik vanuit volgens mij bijna de hele raad kan ik dat zo benoemen, dat altijd belangrijk is om de inwoner erbij betrekken met de plannen die je maakt. Dat er gehoor aangegeven wordt en dat je dat ook meeneemt in de plannen die je er zelf uitzetten.
0: Ja, ja. Het is een hele lange route geweest.
1: Ja.
0: Te lang.
1: Ja, wat is te lang? Ik heb beter doordacht. Het kan nooit snel genoeg. Dat is ook wel mijn mening. Daarom zit ik ook bij Pro. Je wil altijd vooruit. Maar je hebt met zoveel factoren te maken en met zoveel verschillende partijen die daar ook ideeën over hebt. Dat wil je wel gewoon met zulke grote uitgaven. Wil je dat wel gedegen doen en wel allemaal de neus dezelfde kant op hebben. Dat je niet gaandeweg daar nog weer met elkaar over gaat steggelen. Dat kan niet. Ik snap dat als het bedragen zo ver oplopen dat je daar een gesprek over gaat voeren. Maar over elk klein dingetje, ja, dat moet nu toch wel uit de wereld zijn.
0: Ja, ja.
1: En dat is het voordeel, volgens mij, als je een langere aanloop hebt ten opzichte van, oké, laten we nu een idee, laten we het snel uitvoeren. Ja, heel veel mensen worden hierdoor positief
0: zijn
1: en negatief geraakt.
0: Zijn er nog negatieve reacties geweest?
1: Ja, die zijn volgens mij allemaal al eerder op tafel geweest. Okay. En dat gaat gewoon vooral om de kosten. Want het is gewoon een gigantisch project. Maar ik ben ook van overtuigd dat ik mag het geen kosten noemen, het is een investering. Kosten, dan ben je kwijt.
0: Ja.
1: Investering, dat komt weer terug.
0: Ja.
1: En dat ben ik van 100% van overtuigd dat het een hele mooie investering is die we gaan doen. Dat Steenwijk. We staan al op de kaart. We hebben al in de mooiste gemeente van Europa. Maar dit maakt ons nog veel sterker.
0: Ja.
1: Al is het economisch. Maar ook dus met de veiligheid van onze jongeren. Nou, wat in het over het voorliggend veld.
0: Ja.
1: Weer. Ja. Dat ze in beeld zijn, in een netwerk komen. En dat je trots mag zijn dat je hier mag wonen. Want wij hebben dit gewoon straks in onze eigen gemeente.
0: Ja. Ja. En het schoolbestuur, hoe staat die erin?
1: Ja, die leveren natuurlijk ook een deel in. En zoals ik zie, gaan hun over het beleid wat er intern gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Zoals ik de verhalen hoor, want dat is wel net over wethouder Bunt. Ja, hoor ik veel lof. En hun gaan er straks over. Hun moeten ermee aan de slag. Dus, ja,
0: het ligt dus eigenlijk nu in de handen van het schoolbestuur.
1: Ja. Tuurlijk zijn wij daar nog steeds onderdeel van.
0: Ja.
1: En je moet elkaar in gesprek blijven. Maar dat was daarvoor ook al.
0: Ja.
1: En heel veel komt nu dan voor ons te liggen. Maar ik heb het. Ja, je ziet, dit is al jaren aan de gang. Dus dat gesprek vindt al plaats.
0: Ja. Wanneer gaat officieel, hoe noemen ze dat? De eerste paal de grond in? Weet je, dat is al die datum.
1: Wat zag ik nou staan? Was het. Volgens mij nu toch?
0: September.
1: In september was het. Eind augustus, ja. Ja, en dan over 2 jaar kunnen we het vieren al. Dat is wel zo snel.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Dus ik ben hartstikke blij. En ook gewoon blij, we noemen het Trein Jongman. En dan nu Steven, dat we het gewoon elke keer weer voort kunnen zetten. En nu met de fantastische coalitiepartijen die daar ook mee in vechten. Ja, dat is ontzettend gaaf.
0: Ja.
1: Dus we kunnen allemaal ja, volgens mij raadsbreed hier de handen voor elkaar doen en hiervoor vechten.
0: Ja, ja. Ja. Weer iets wat Steenwijkerland mooi op de kaart gezet heeft. Ja. Of gaat zetten. Ja. Even kijken, tijd. Ja, kan ik nog één dingetje wou ik aantoetsen, aantippen. En dat is ja, ook om deze tijd. Iedereen gaat weer naar school. Mm-hmm. We hebben het al gehad over financiën, we hebben het al gehad over jeugd. En er is er een mooi iets in het leven geroepen. Misschien al wel al heel lang hoor. Meedoen in Steenwijkerland.
1: Ja. Nou ja, kijk, je doet me wat aan, Ria. Want dat zijn dus de drie punten waar ik heel veel van vind.
0: Okay.
1: Als je een stoel hebt met drie poten, dan zijn dit de drie poten voor hoe je eigenlijk het beleid zou moeten maken voor geluk voor een kind.
0: Okay.
1: Want we hebben dus eerst het sociale aspect gehad met Samen voor Ryan. Het fysieke vanuit het onderwijs. En dan komt dus ook het financiële. Want okay, nu gaat het kind goed. Die is al onderschept, om even zo te noemen. Mm-hmm. Voordat hij dan de Ryan werd. Die is dan nu naar school, maar die moet dus ook een laptop. Of ja. Die wordt nu gepest omdat de schoenen versleten zijn. Ja, dat valt dus onder die 130% regel. Dus het minimabeleid. Dat je dus dan ook gewoon voor jou die laptop is. Ook voor jou dus die schoenen zijn. Dat je gewoon mee kan doen. Dus voor iedereen die gelijke start.
0: Ja.
1: Dat is bare minimum.
0: Gisteren was dat ook weer in datzelfde programma op televisie. Kwam dit heel toevallig ook aan bod. Dat kinderen dan bijvoorbeeld het verkeersexamen moeten gaan doen en geen fiets hebben.
1: Ja.
0: Dat zit ook in dit plan?
1: Ja. Ja. Alles voor die voor de start. Kijk, het is niet, je hebt je geld en red je er maar mee. Nee, er wordt wel mee samen over nagedacht van okay, wat heb je dan nodig? Dat kunnen, wat ik zei, de schoenen, de laptop, de fiets. Dat zit in dat plan. Er zitten natuurlijk wel. Nou, het enige, het grootste pijnpunt is van de schaamte om je voor aan te melden. Mm-hmm. Want je bent al zo ver. Of er is iets met je aan de hand. Of er is een situatie waardoor jij dan dat inkomen heeft. Daar vind ik persoonlijk ook wat van. Dan denk ik, hey, als je dus werkt en je hebt dat dus als inkomen. En dan val je dus nog steeds onder die regel. Ja. Dus beste ondernemer, heb je deze mensen als medewerker gewoon goed uitbetalen. Want dan blijven ze ook bij je. Is dat personeelsprobleem ook opgelost. En dan hoef je dus nooit gebruik te maken van deze regeling.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je dus in deze regeling komt, dan is het ook gewoon fijn dat jij als kind niet het gevoel moet hebben, oh maar ik doe niet mee, ik hoor er niet bij. Daar is die regeling voor die gelijke start. Nou ja, dus mee kunnen doen met de rest.
0: Ja.
1: En dat je niet die ene bent, en die verhalen kennen we allemaal toen we zelf op school zaten, dat er iemand er misschien iets minder bij zat, dat er iemand stonk bijvoorbeeld. Nee, dan is het toch ook wel heel prettig dat dit soort potjes er zijn. Ja, dat je gewoon wel altijd die gelijke start hebt.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je als ouder zijnde, en ik ga ook echt niet vragen van hoeveel mensen hier gebruik van maken, want het gaat ons gewoon niet aan.
1: Precies.
0: Als ouders in die moeilijke situatie zitten, durven dat zelf natuurlijk dan haast niet aan te vragen.
1: Ja.
0: Kan dat een ander voor ze doen? Het zij een buurvrouw die ze heel goed kent. Het zij een leerkracht op school. Mm-hmm.
1: Nou ja,
0: of het aanzwengelen.
1: Voor mij, in mijn hoofd zit daar wel een strubbeling in. Want je moet nog steeds met je eigen DigiD moet je daarin om daar die aanvraag voor te doen.
0: Ja, maar de aanzwengeling daar.
1: De aanzwengeling moet erin zitten, maar dat zit eigenlijk in alles dat het kenbaar wordt. We komen weer bij werkgever. Hey ouder, dit is er. Ik weet jouw situatie.
0: Mm-hmm.
1: Want je zit, als het goed is, 40 uur of 32 uur of whatever. Zit je gewoon van je week, zit je op je werk. En hopelijk deel je een klein beetje of zijn er signalen. Ja, gaat het gesprek met elkaar aan.
0: Mm.
1: Het is mooi dat we het hier weer over hebben. Dat geeft weer een extra signaal dat dit er gewoon bestaat.
0: Ja.
1: Maar het is één, het kenbaar maken. Want sommige mensen weten het niet dat het er is. Dat is één. Maar twee, ook de schaamte. Van je hoeft je hier niet voor te schamen.
0: Nee, echt niet.
1: En als je er dan voor schaamt, doe het dan niet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen.
0: Ja, ja. Ja, precies. En grijp de hulp aan die er is. Want gelukkig is die hier in gemeente Steenwijkerland.
1: Ja, ontzettend, ontzettend blij mee. Andere, ik wil me omdraaien. Jammer dat het er moet zijn.
0: Ja.
1: Dus we moeten nog veel andere opties gaan verzinnen, dat mensen helemaal niet daarin hoeven te komen. En dan kom ik weer bij, nou, er mag best wel meer verdiend worden voor het werk dat je doet. En dat je mee mag profiteren van, nou ja, het geluk die je werkgever brengt. Volgens mij kan die werkgever jou dan ook prima wat geluk meegeven.
0: Ja. Ja, nou, mooie woorden, Dennis, om het gesprek te besluiten. Vond het een fijn gesprek, goed gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: En een heel goed weekend.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.

0: Je zit in mijn hoofd. En toen kwam er een jingle.
1: De regio.
0: Ben ik niet gewend. De nieuwe jingle, ja, inderdaad, van tegenover mij. Eigenlijk moest het eigenlijk andersom zijn. Er zit Dave Prins.
2: Ja.
0: Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ria.
0: Dit is eigenlijk jouw tijd.
2: Ja, normaal gesproken
0: voor het
2: wel.
0: Lokale nieuws. Maar je gaat ons verlaten.
2: Helaas wel, ja. Klopt. Ik heb sinds kort een andere baan bij een grote Duitse discount supermarkt. En dat kan ik niet meer combineren samen met stage, slos en wat er nog verder op mijn pad gaat komen.
0: Oké. Dat houdt dus in dat jouw werktijden de tijden van de zaterdagmorgen, dat je altijd hier bent, betrekt.
2: Ja, nou, dat valt ook inderdaad. Het zijn de avonden en vaak moet ik om 12 uur beginnen. En als ik dan naar Wolf ga toe moet, dan haal ik dat helaas niet. En daarnaast, misschien hebben sommigen het al wel gelezen. Of ik ben dit jaar ook verkiesbaar geweest. Ik ben niet in de raad gekomen. Maar daarin kan ik de journalistiek voor mezelf niet meer combineren met de politiek.
0: Ja, je gaat burgerraadslid worden voor de ChristenUnie.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en dan mag je helaas geen politiek doen of iets wat met politiek te maken heeft hier in de studio. Hier
2: nee, klopt. Maar ook voor mezelf, ik kan dat zelf gewoon niet rijmen. Ik ben natuurlijk opgeleid als journalist. En dan ligt dat gewoon een heel stuk moeilijker voor jezelf. En ik vind dat ook gewoon niet gecombineerd kan worden.
0: Nee. Dus is dit de laatste zaterdag dat je hier bent? Je komt vast nog wel eens een keer langs voor een bakje koffie.
2: Ik kom zeker nog een keer langs voor een bakje koffie.
0: En Daphne heeft ons ook in verband met verhuizing en werk en zo, Daphne Savast, moeten verlaten. Die komt binnenkort ook nog even langs. En dan gaan we er gewoon met z'n allen een mooi afscheidsfeestje van maken.
2: Zeker, daar gaan we voor.
0: Oké, Dave Prins, dankjewel voor alles wat je gedaan hebt.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: aangeschoven aan tafel zijn Christian Visser, assistent teamleider Noordwestgroep Industrie, en Alex Weidema. Hij is voorman van Noordwestgroep Hout. Welkom.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Ik heb al heel wat onderdelen van Noordwestgroep besproken eigenlijk in de afgelopen jaren dat we dit al zo doen. Maar volgens mij de Noordwestgroep Hout nog nooit.
1: Zou kunnen.
0: Christian, kun je uitleggen, of eventueel samen met Alex, wat het Noordwestgroep Hout inhoudt?
1: Ja, nou, de afdeling hout, het is in de volksmond hout, maar wij doen eigenlijk veel meer dan alleen maar hout. Het is een afdeling, het staat een beetje los, het pand staat een beetje los van het hoofdgebouw. En wat wij daar vooral doen, en daarom wordt het ook hout genoemd, mm-hmm. Wij maken daar onder andere pallets voor de dijk aan.
0: Okay.
1: Dus we hebben daar een man of 6, 7, soms meer, soms wat minder, collega's die daar pallets aan het bouwen zijn. Dus vandaar ook afdeling hout.
0: Ja.
1: Maar inmiddels voor al een aantal jaren denk ik dat wij daar allerlei producten assembleren voor een Archivac, voor een Dijka, voor Elec. Dus we doen veel meer dan alleen maar hout.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die pallets die worden dan gemaakt bij jullie.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is dan zo met al die worden in elkaar geschroefd of wat ook. Hoe gaat dat in zijn werk, Alex?
2: Ja, we krijgen een hout aangeleverd, mm-hmm. op maat. En dat wordt in principe, de bodem is al klaar. En dan worden de zijkanten die worden dan handmatig in elkaar gezet.
0: Oké. Okay.
2: En zo kom je dat een pallet. En dat is voor de dijka. En dat is voor het anti-rollen van de buizen, zeg maar.
0: Ja. Met wat voor een groep zijn jullie bezig daar? Hoeveel personen, hoeveel mensen, hoeveel...
2: Daar op die afdeling, ja? Denk ik. Ja, een mannetje of 6.
1: Ja, wel.
0: Toch wel?
1: Ja, het varieert,
0: okay.
1: Wat. Ja, ja.
0: Dus dat is wel lekker bezig daar zo.
1: Ja hoor.
0: Ja, nou mooi.
1: Gezellige club ook. Dus die jongens kennen elkaar door en door aan de dames. Dus dat werkt allemaal prima.
0: Ook dames?
1: Ja, ook dames. Ja, we hebben ook hele sterke dames op de afdeling.
0: Ja, nou mooi. Dan heb ik in mijn informatie meegekregen dat er uitgebreid werd in de werkzaamheden. Alex, kun je daar wat van zeggen?
2: Ik ben vorig jaar begonnen als voorman. En een beetje de vrije hand gekregen om, mm-hmm. te gaan denken van... wat kunnen we nog meer maken van hout? En dat is uitgeroepen dat van kleine dingetjes op de hand en tot wat grotere dingen. En dan heb ik het over brievenbussen.
1: Picknicktafels.
2: Picknicktafels inderdaad.
0: Grote dingen, picknicktafels, ja, mooi.
2: Het is echt van klein naar groot.
0: Ja.
2: En daar hebben we nu de vrije hand in gekregen. Gelukkig. En maken we volop gebruik van.
0: Ja, ja. Voorbeelden, de picknicktafel is het al, maar dat kan dan, gaan we het zo nog even over hebben. Eigenlijk op bestelling kan dat bij jullie besteld worden, hè?
2: Ja.
0: Maar daar hebben we het zo meteen nog even over. Dus dan denkt de luisteraar van, wat gaan ze met die picknicktafels doen? Hm. Maar dat gaan we zo even behandelen. De vakmanschap staat bij jullie ook hoog in het vaandel. Samengevoegd met creativiteit. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe heb je dat in je dagelijkse bezigheden?
1: Ja, wat Alex al vertelt, hè, de vrije hand was meer in de zin van... hoe kunnen wij mensen gaan prikkelen en uitdagen... en ook gaan onderzoeken van waar ligt nou de potentie bij in ieder. En wat zijn de wensen? Waar haal je nou je werkgeluk vandaan? Nou, mijn idee was om dat te onderzoeken, moet je gewoon dingen gaan proberen.
0: Mm-hmm.
1: En soms moet je dan mensen tussen aanhalingstekens de vrije hand geven en het gewoon gaan faciliteren. He, dus mensen zelf op zoek gaan naar hun werkgeluk. En dat is volgens mij ook iets waar de Noordwestgroep voor staat.
0: Ja, inderdaad.
1: Werkgeluk en ontwikkeling, dus potentieel naar boven halen en dan kijken waar het naartoe groeit. En ik merkte al heel gauw dat er heel veel mensen geïnteresseerd waren in hout. En Alex sloot daar heel goed op aan door zelf met ideeën te komen. Dus wij hadden zoiets, waarom ook niet? Begin maar gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En we zagen dat gewoon heel veel mensen zoiets hadden van, maar dit is leuk. Dus er werd een vogelhuisje gemaakt. Er werd een tafel gemaakt. Dus van het een kwam het ander. En... toen hebben we eigenlijk gezegd van wat nou als we naast de vaste werkzaamheden ook tijd reserveren voor dat soort dingen. Zodat mensen zelf creatief kunnen zijn. En dat liep eigenlijk een beetje vanzelf.
0: Ja.
1: En naarmate kregen collega's ook, naast collega's van ons kregen daar een beetje zwoegen van. Dus die zei op een gegeven moment, nou, ik heb eigenlijk wel een brievenbus nodig voor mijn nieuwe huis. Nou,
0: okay.
1: Dat kan. Dus zo is dat een beetje gegaan. En dan gaat het van mond tot mond. En we hebben ontzettend veel creatieve mensen, zowel in het hout, maar ook met schilderen, met muziek. Gelukkig. zo'n brievenbus werd ook heel mooi opgeschilderd. Helemaal naar wens van die ene klant. En dat staat dan vervolgens bij de nieuwe woning bij de voordeur.
0: Ja.
1: En dan zegt zo'n buurvrouw, goh, waar hebben die leuke brievenbus nou vandaan?
0: Ja.
1: Zo vielen we van het een in het ander. Nou, en aangezien wij dus heel veel mensen hebben die affiniteit hebben met het hout, hadden ze zoiets van, ja, daar kunnen we veel meer mee. Dus wij willen een beetje voor zorgen dat het een olievlek wordt. En dat we uiteindelijk ook de vragen kunnen bedienen. Of dat we in ieder geval een speler kunnen zijn om iets aan te kunnen bieden.
0: Ja, ja, ja.
1: Bij particulieren, bij bedrijven. Dus dat is eigenlijk onze wens, onze droom. En zoals het nu lijkt, gaat het wel een beetje die kant op.
0: Ja, ja. Dat is dan mooi dat er dan ook wel gelegenheid geboden wordt tijdens je werkuren, waar eigenlijk ook gepresteerd moet worden. Want die opdracht van een bedrijf ligt er wel, die af moet.
1: Ja.
0: Dan toch de mogelijkheid krijgen om wat dingen uit te proberen.
1: Klopt, klopt. Maar ja, omdat wij dat ook zo belangrijk vinden, hè, dat mensen dat stukje werkgeluk gaan ervaren, uiteindelijk gaan onderzoeken, past het heel mooi in het plaatje.
0: Ja.
1: He, wat is er nou mooi? En daar hebben we ook wel voorbeelden van. Mensen die op zodoende een weg gaan vinden in, goh, maar dit wist ik niet dat ik dit in me had, of dat ik dit kan, of dat ik dit zo leuk vind. Dus dan ga je een heel ander traject aan.
0: Ja.
1: Dan kun je ook een keer zeggen, laten we dat gaan proberen, of zus en zo. En vervolgens denkt die persoon, ja, ik wil misschien wel een opleiding gaan doen. Of bij een timmerman in de leer.
0: Ja.
1: Dat is nu al het geval, dus dat is hartstikke, hartstikke
0: gaaf. Ja, zijn er al mensen die uitgestroomd zijn van hout naar,
1: ja,
0: bijvoorbeeld een timmerbedrijf?
1: Ja, er loopt nou een jongen die werkt in Noordwolde. En die heeft het heel goed naar zijn zin. Ja, als leerling dan, als leertraject. En dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar ook jongens die, of de meiden die iets gaan onderzoeken en er toch achter komen, dit is er niet voor mij. Ja, bijvoorbeeld hout, hè?
0: Ja.
1: En dan zeggen we van, nou, wat zou je dan willen ontdekken? Dus die persoon is bijvoorbeeld naar logistiek gegaan. En die heeft het ontzettend naar zijn zin.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, want dat is wel bij jullie wel de Noordwestgroep wel heel makkelijk, dat je ideaal eigenlijk, dat je over kan stappen naar andere afdelingen als iets niet lukt.
1: Ja, ja, klopt, klopt. En zo zou het ook moeten zijn, hè? Dus nogmaals, dat je gaat ontdekken van, hé, waar ligt nou mijn werkgeluk en waar sta ik in mijn kracht, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus het bovenste uit de kant te halen. En dat kan niet voor iedereen. Maar ja, het is wel heel mooi als het wel gebeurt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat proberen wij te faciliteren en te motiveren.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus dan is een en al enthousiasme op de afdeling, Alex.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Iedereen heeft het helemaal naar zijn zin.
2: Ja, naar wat ik merk wel.
0: Ja.
2: Dat nou, iedereen
0: mooi.
2: Gaat echt wel met plezier naar het werk toe.
0: Ja.
2: Nou, en dat kunnen we ook gewoon weer terugzien in in de cijfertjes, zeg maar.
0: Nou, dan gaan we zo meteen na de plaat even verder over onder andere de website. Want daar komt een hele nieuwe pagina op, heb ik begrepen. En met wat voor hout jullie werken, enzovoort, enzovoort. We gaan even naar muziek.
2: Ja.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Visser, assistent teamleider van de Noordwestgroep Industrie. En Alex Weidema, hij is voorman bij de Noordwestgroep Hout. We hebben al heel wat dingen doorgelopen. Heel vaak is het woord hout gevallen. Maar wat voor hout gebruiken jullie?
1: Ja, wat voor hout gebruiken wij? Wij willen vooral ook gebruik maken van...
2: Eigenlijk alles hout.
1: Ja, alles,
0: alles hout.
2: Ja, van oude pallets tot nieuwe planken. Ja. En alles ertussenin eigenlijk.
0: Dus ze zijn circulair bezig.
2: Ja,
1: circulair. Ja, we zijn veel met het milieu bezig.
0: Ja.
1: Maar dat is ook leuk, hè, om mensen te laten onderzoeken wat je wil. Dan zeggen we heel vaak, nou gebruik die oude pallets maar.
0: Mm-hmm.
1: Om ideeën te gaan verwerken. En als dat echt tot iets kan leiden, ja, pak dan maar voor het echt.
0: Ja.
1: Zo moet je het een beetje zien ook.
0: Ja. Ja. Ja. Dus daar wordt ook inderdaad wel heel goed over na en meegedacht.
1: Ja, ja, zeker.
0: Nou, mooi. Jullie informatie staan altijd heel uitgebreid op een prachtig mooie website. Hoe zit dat met afdeling hout?
1: Ja, nou, op de website van de noordwestgroep.nl is dus links te vinden naar het groen, naar de horeca enzovoort enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En daar wordt onze website hopelijk binnenkort ook gelanceerd. Dus dat mensen ons op die manier kunnen vinden. Die website wordt momenteel gevuld met beeld en teksten. En aan de hand daarvan zouden mensen... Nou ja, hebben in ieder geval een soort van portfolio die we de wereld in kunnen slingeren van dit is wat wij doen, dit is wat wij kunnen.
0: Ja.
1: En weten mensen ons te vinden.
0: Ja, ja. En naar aanleiding van die website, misschien later, nu misschien nog niet, maar kan men dan bestellen wat men wil hebben? Of ja, particulier, ja, zowel als bedrijven?
1: Ja, dan moeten we een beetje een weg zien te vinden hoe we dat vorm gaan geven. Maar daar zitten we wel aan te denken, ja.
0: Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Ja, want dan kunnen ze het voorbeeld zien en dan gelijk zeggen van, oh, maar dat wil ik in mijn tuin of in mijn bedrijf of wat ook.
1: Ja, ja, misschien iets met een formulier, hè, wat je digitaal kan invoeren of iets dergelijks. Maar dat staat nu nog vrij in de kinderschoenen. Die website moet eerst gelanceerd worden. Mm-hmm. En dan uiteindelijk moet het toch wel een olievlek worden. Daar willen wij vooral aan gaan werken.
0: Ja, ja, ja. Nou, mooi dat het allemaal uitgebreid wordt. Dat het voortgang vindt overal in. Medewerkers die ontwikkelen zich natuurlijk bij jullie, want ze leren natuurlijk hartstikke veel bij. Zijn er dan ook kansen dat ze naar buiten treden, we hebben het er net al kort over gehad, naar een ander bedrijf?
1: Ja, ja, die zijn er zeker. Ja, een doel van de Noordwestgroep is natuurlijk ook dat mensen gedetacheerd worden.
0: Mm-hmm.
1: Uitgeleend worden met de hoop, of in sommige gevallen ook, dat ze in het reguliere werkgebeuren aan de slag kunnen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.
0: Nee.
1: Dus dan zoeken wij gewoon een passende plek intern, waar men gelukkig kan zijn en werk kan doen wat het toe doet.
0: Ja,
1: en waar men ook voldoening uit haalt.
0: Ja, dus het is niet zo dat als het niet lukt om uit te treden naar een ander bedrijf, dat je zegt van nou ja, zoek maar wat anders.
1: Nee,
0: dan is
1: het
0: gewoon
1: niet
0: hun plek bij jullie, ja, de Noordwestgroep.
1: Ja, om dat te creëren inderdaad. En daarom is het ook zo goed om mensen te prikkelen. Hè? Dat we gezamenlijk kunnen ontdekken van nou, waar ligt nou jouw motivatie? Waar ligt je potentie? En dan te gaan kijken van ja, hoe zorgen we ervoor dat je op die manier je werkgeluk vindt en in je kracht staat.
0: Ja, ja. Zijn er voorbeelden? Ja, je noemde het straks al van een timmerbedrijf in wat was het, Steenwijkerwold of zo? Of?
1: Noordwolde.
0: Noordwolde.
1: Ja.
0: Zijn daar meer voorbeelden van? Misschien dat Alex wat weet?
2: Nou.
1: Ja, op dit moment niet. Hè?
2: Nee.
0: Het is natuurlijk ook niet zo dat iedere dag gebeurt. Dat snap ik ook wel.
1: Nee. Ja, nou ja, we hebben wel veel mensen die gedetacheerd worden, hoor. Maar niet alle specifiek bij een timmerbedrijf of bij een vastgoedbedrijf.
0: Nee.
1: In dit geval was dit wel zo.
0: Ja.
1: Ja, er was een jongen die had iets met hout. En eigenlijk hebben we die vanaf dat moment meteen de keuze gemaakt in samenwerking met hem. Van nou, misschien is dit een goede optie. En zijn we op gesprek geweest en dat klikte gewoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja. Dus hopelijk, er zullen wellicht meer mensen zijn. Maar dat hoort ook bij dat onderzoek. Hè, van ja, wat vind je nou leuk om te doen? Want ook heel veel jongeren, ja, die weten het soms helemaal niet zo goed. Dus dan is dat gewoon een kwestie van ontdekken.
0: Ja,
1: en dat is het mooie aan Noordwestgroep. Die ruimte is er ook gewoon.
0: Ja, precies.
1: En daar zijn we gewoon heel erg sterk
0: in. Ja, als ze dan bij jullie aanschuiven, dan kunnen ze van allerlei dingen kunnen ze even proeven en ruiken van dat vind ik leuk of dat vind ik helemaal niks.
1: Ja, Kijk, dat is een soort van, hoe moet je dat zeggen? Mensen zijn 2 weken op een bepaalde afdeling aan het werken. En dan komen ze een keer 2 weken bij ons. En dan komen ze er gauw genoeg achter, is dit wat voor mij of niet?
0: Ja.
1: En als die match er is, ja, dan kun je verder gaan kijken. Hè? Wat voor potentieel is er?
0: Ja.
1: En soms is dat er ook niet, hè? Dat mag ook.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, als mensen daar gelukkig van worden om uiteindelijk ergens gedetacheerd te worden, ja, dan moeten we dat vooral doen.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk een win-win situatie. Hè? Unieke producten die jullie maken en de ontwikkeling van de mensen.
1: Precies, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, we proberen gewoon ook in de toekomst de markt te bedienen. Hè? Want er is natuurlijk altijd vraag naar een schutting, naar een overkapping, ombouw voor je containers. Nou, je kan het zo gek niet noemen, bloembakken. Ja. Ga zo maar door. Ja.
0: Is daarom ook de samenwerking met en Noordwestgroep Hoveniers zo mooi en zo belangrijk?
2: Zeker. Kijk, hun kunnen mooi tuinonderhoud.
0: Ja.
2: Maar particuliere klussen en iemand is een overkapping of wat dan ook nodig. Ja, het mooiste is dat wij dat allemaal gaan maken.
0: Ja.
2: En dan samen met Groen dat dit gaan plaatsen.
0: Ja.
2: Ja, dat zou het ideale plaatje zijn.
0: Ja.
1: Ja, we zijn natuurlijk ook wel heel bekend mee. Hè? De hubs die we her en der overal plaatsen, binnen en buiten de gemeente. Fietsenstalling, hoe groot is die eigenlijk? Weet je dat zo?
2: Onze fietsenstalling is 21 meter.
0: Zo.
1: Dus die wordt ook samen met al onze collega's en de medewerkerscollega's worden dat allemaal zelf in eigen hand worden dus gebouwd.
0: Ja.
1: Dus de kennis en de kunde, die is er.
0: Ja. Ja, aldoende leren de mensen. Dus dat is,
1: En we hebben genoeg ook vakmensen vanuit het vak. Alex is er ook een voorbeeld van.
0: Mm-hmm.
1: Dus die kennis is er. Dus het is een kwestie van overdracht en gewoon ook doen.
0: Ja.
1: En durven, hè?
0: Ja,
1: en het mag soms verkeerd gaan, maar daar zijn we ook voor.
0: Ja. Dus het uithuilen en opnieuw beginnen.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En dat is trouwens in het reguliere werk ook niet anders.
0: Nee, precies. Toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus een heel mooie afdeling eigenlijk in het geheel van Noordwestgroep, het Noordwestgroep Hout.
1: Ja. Ja, zeker. En los van het hout, hè. We zijn heel creatief bezig met het schilderen. We hebben ook iemand, Monique, die doet workshops. Je kan ze gek en die verzinnen wat waar.
2: Monique is een beetje de creatieve brein van onze afdeling.
0: Ja, ja, ja.
2: En nou ja, ik stuur haar er wel een beetje mee van, joh, hè, ik kijk wel eens op internet van misschien is dit leuk om te maken. Of
0: precies.
2: ChatGPT tegenwoordig, dat.
0: Is jullie ook niet vreemd?
2: Nee, daar komen ook dingen uit.
0: Ja.
2: En gaan we proberen om dat te gaan maken.
0: Ja.
2: En zij is heel handig met verf en steentjes en. Nou ja, dan moet maar op.
0: Dan is 1 en 1 2 en dan maak je een mooi product.
1: Maar goed, dan is het ook zonde om dat toch ook niet te benutten.
0: Ja, zeker.
1: Zij vinden het geweldig. Ja, en ja.
0: Ja.
1: Dat is niks moois dan dat om iets te gaan maken waar iemand gelukkig van wordt en wat er ook nog prachtig uitziet.
0: Ja, inderdaad. Heb ik nog, want de tijd zit er bijna op. Eén puntje eigenlijk. Punt. Op de afdeling staat een drumstel.
1: Ja.
0: Christian, hoe komt dat zo?
1: Ja, nou, niet alleen meer een drumstel. Nou, ik denk dat ik 2-3 weken in dienst was bij de Noordwestgroep. En ik had meteen al het idee van, er moet geprikkeld worden.
0: Ja.
1: En hoe kun je nog meer prikkelen dan bijvoorbeeld een drumstel er neerzetten? Dus alle ogen werden op me gericht van, nou, wat gaat die nou weer doen? Maar dat was een beetje het begin, hè. Ik ben zelf drummer en ik wist dat er meer muzikanten zijn. Maar dat is toch prachtig om mensen zo te prikkelen en te ontspannen.
0: Ja.
1: Dus wat we nu al zien, we hebben instrumenten verder aangeschaft. Gitaren, toetsen. Dus er ontstaan nu al bandjes.
0: Okay, kijk.
1: Er zijn ook mensen van andere afdelingen die bij ons komen en ideeën hebben. Binnenkort hebben we een feest. Daar speelt ook Lemonade. Ook niet onbekend in Steenwijk. Ja. Daar hebben we een uurtje in hun set. Dan gaan wij muziceren.
0: Nou,
1: dus een bandje en de ander gaat toetsen en de ander gaat zingen.
0: Mooi.
1: Dat is toch leuk?
0: Ja,
1: dat hoort er toch gewoon bij?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus als we het over creativiteit hebben en prikkelen en uitdagen, ja, dat doe je volgens mij op die manier.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: het is ook nog een stukje samen, hè?
0: Ja.
1: Dus ja, dat versterkt elkaar.
0: Ja, nou prachtig. Hartstikke mooi. Jullie komen vast wel weer een keer hier aan de tafel.
1: Zou leuk zijn.
0: Dan gaan we gewoon lekker verder over dit onderwerp. Prachtig onderwerp. Christian, dankjewel. En Alex, ook dankjewel. En heel veel succes met alles wat jullie doen.
1: Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.

En tot zover het eerste uur Kopwijzer. U kon luisteren naar Dennis Mettin, fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland, en de mannen van Noordwestgroep, Christian Visser en Alex Weidema. Tweede uur, dat begint met de fancy fair van de Grote of Sint-Clemenskerk. En we eindigen met de ontwikkelingen rondom Corso Frederiksoord. Ik zeg, blijf lekker luisteren. Tot straks.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

12e of de 12e? Ik weet het niet meer. Volgens mij draait u steeds dezelfde. Speel het spel. Nou,

plus belle, hein.

geeft het ook. Hij neemt de tijd, de muziek, zit op het dak. Jelle stuurt de bus met gemak.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De vijfjarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugs.